En vraag van belang. Je Österreicher onder Deens Geschiedskrieg at 41 onder nacht van de 27 tot de 28 juli 1864 besaat en klikt de ledermaren a gongfestmanen van Wassel en Fair aan Omram onder Birkvogelsei en Nibbelam topbeurigd dat je proviant voor de Österreichs soldaten heefskool stelt hem een Österreichs major voor Johan en Saad Stolt Fair en Omram sanne vrij. Die meldet hem uit de beefsgrün die Urkrisch und Diederik Rules von Zollerein, zu woren sah, wann ich ganz frage, Mutter Major, frei von wat?

Ja, nu is het hier als sommer. En ik kan me voor darling en maren in de kort vader. 16 stuun sanskien, een graden bis over 21, een wien wat uit waast, maren door een tik warmer met 25 graden en wien uit zuid waast. Einfach herrlich.